0: lekker flauw laat. Hey, beter? Ze zei dat al een keer.
1: No voy a hacer.